0: Wim van Egmond.
1: Het is vandaag 29 juli 1978. En nu hoor ik u denken, nee, dat is helemaal niet zo. Nee, maar het is wel de Miermigo Top 50 van 29 juli 1978. En in deze Top 50 staan 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. Het was het jaar van Grease, een zeer populaire film. En je kunt dan eigenlijk wel raden wat er op nummer 1 staat. Maar wat staat er op nummer 50?

Het is de iets andere uitvoering, hoor ik u denken. Klopt. Als we dan een iets andere uitvoering kunnen vinden uit die periode, dan is dat des te leuker om het nog eens een keer terug te horen. De 12 inch noemen ze dat ook wel eens. Nou, dus dit niet echt de 12 inch, maar wel de Best of Both Worlds van Robert Palmer. In de negende week van 31 naar nummer 49.

Kom, waar is een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow? Fenroy Caravans te Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tourcaravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Fenroy Caravans, Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.

0: de vijfde week Modern's Finest. The Piece of the Rock. Van 22 naar nummer 47. Ik vertelde u al eerder, we hebben 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. En wij vinden op nummer 46... inderdaad, een nieuwe binnenkomer.
1: Nieuw.
0: Rainbow Train and Heaven on Earth.

0: in de negende week. ABBA en de Eagle van 32 naar nummer 43. ABBA was zeer populair en komt dus twee keer voor in deze top 50. En wel te verstaan op nummer 43 met Thank You for the Music.
1: I'm nothing special, in fact.

la la la la. Hey Jor, de greatest lover, afkomstig van Love. Tijd voor een overzicht vanaf nummer 50. Op nummer 50 vonden we Rose Royce, Wishing on a Star, in de 8e week van 30 afkomstig. Robert Palmer, The Best of Both Worlds, in zijn 9e week van 31 naar 49. Smokey O'Carroll in de 6e week van 35 naar nummer 48. In de 5e week Modest Finest, The Piece of the Rock, van 22 naar nummer 47. En nieuw op 46, Rainbow Train en Heaven on Earth. André van Duin, Woman in Love, is in 6e week van 29 naar 45. The Wet Day in September van Pussycat, nieuw op nummer 44. En ABBA niet te vergeten met The Eagle, in de 9e week van 32 naar nummer 43. Even het plaatje omdraaien. Nee, niet het plaatje, maar het plaatje dus in dit geval. ABBA nog een keer, Thank You for the Music, in de 9e week van 32 naar 43. Love hoorden we dus net voorbij komen met You're the Greatest Lover op nummer 42. En op nummer 41... Nieuw. Het Abdul Hassan Orchestra en de Arabian Affair.

Time is sweet. I'm gonna give you a rare plaat, maar wel een hele leuke plaat. Is echt net niet wat geworden, maar wel in die Miamigo Top 50. En we hebben het over de Miamigo Top 50 van 29 juli 1978. Ruby News, Peekaboo, in de derde week van 43 naar nummer 40. 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. Nieuw. Op nummer 39, de heren van Bolland en Bolland. De UFO, We Are Not Alone. Nee, we zijn zeker niet alleen.

0: eindelijk weer met 14 van uw lievelingsmelodieën. Het Smurfenlied en een opname van Wiltura. Weet je nog wel die avond in de regen van Cindy? Deze nieuwste LP van Duo Domino. Ook het onvergetelijke nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer. Duo Domino brengt ook een melodie van Corrie. Verder ook nog de Foxy Foxtrot, Leo, Tante Julia, Margrietje en ik geef je een roosje, mijn roosje. Ze vandaag nog voor slechts 199 frank.
1: Mi amigos lieveling.

Voormalige lievelingen, je komt ze natuurlijk tegen in deze hitparade van 29 juli 1978. De Mi Amigo Top 50. Als je bij jezelf denkt, wat hoor ik nu? Inderdaad, de Mi Amigo Top 50. Zo lang geleden, maar we recyclen die hitlijst en regelmatig besteden wij daar aandacht aan. Kajak, Want You To Be Mine. In de tweede week van 40 naar nummer 38. En ook weer een iets andere uitvoering dan je waarschijnlijk gewend bent. Maar dat maakt het juist zo leuk, want als ik de platen wel eens regelmatig dubbel draai, om het zo maar even te zeggen, dat je in een korte tijd dezelfde plaat weer tegenkomt, probeer ik dan zoveel mogelijk eigenlijk net even die andere uitvoering te draaien. In de derde week, Kate Bush, The Man With A Child In His Eyes, van 42 naar 37.